0: in mij.
1: Hoe stel weten wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

Egres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuterregio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Trije Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Fjouwer Oere.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

I'm certain it happens all the time, yeah.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
2: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
1: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukte niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
3: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
1: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: beste muziek in Friesland, juist op Radio Spannenburg.
1: Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter zei, nou dit weet ik niet, maar dit heb ik er nooit eerder met maak jezelf. Want er lijkt wat in de wieg, en die spreken op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhaas minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar een echte zandhaas. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen te leggen, want hij minder op een veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten van zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben

Oh, had ik mijn water pakken. Ik trof een meid, een spetter van een ding. Ik dacht dit het verhaal, wat een smoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doen ze maar voor de tost? Ik zei, is haar loom of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog, die heeft er boven op zijn rug zitten. En er is ook nog één bij, die heeft geslachtsdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat finaal verloven zelfs, zo'n kanarie, nou. Maar ze zetten geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze het zelf zien. Dus hij gaat met mij naar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hok binnen sloepen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid is kreeg zo dood. En sprint in één keer, dan was het eruit. Want die

Oh, had ik mijn waterpokken. Maar ik ken er nou met leven, is dat ik eerst moeilijk kom. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Borgon. En eindelijk heb ik mijzelf overwon. Van mijn zwetsokken trek ik bouillon.

eet er lekker van! Dankjewel.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
2: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
3: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
1: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Hinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemakkoppenjouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemakkoppenjouwer zit hij ook goed.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
7: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Sluit ik jood nog een verbond.
1: Ken de reis maar twaalf bedenken.
0: Eis maar twaalf bedenken.
1: Mijn herder en mijn wetterhoon.
0: En mijn wetterhoon.
1: Bijke kwispelt dat ik thuis kom. Wie mijn herder haak bescherming vond.
0: Haak bescherming vond.
1: Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn wetterhoon.
0: Wetterhoon.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Het jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwe.
2: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
1: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
3: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
1: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500-ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kunnen jouw dreigen uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
7: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijemeerden.

Als de waas weinig is aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glistre, mij de zee zat ik bij.

beluisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hinne jo dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Een lids boerke, boks aan stikkers, 15 kei. Ik heb geen narge waasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mijn mijn lids blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik dier gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongens, jel, wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de eind in de bek?

investeren, want morgen is te laat. Ik met mijn 300 besten, ik heb geen broek meer om de kont. Maar voor jou wat grote silo's, en die zitten vol meisterons. 3 grote vergezons, die bij mij achterhoes. Maar als het daar een onval van de fat zo'n dekstaat. Nachts ging haast net sliepen, haar alte met zijn dream. Er stien een plisje meesken achter elze been. En achter Bormans hagen, er leidt een man met het geweer. Dat is de tas ik had van de vet milieubeheer. Ik raad, wat is het huske, ik ben zo blind als een mol. Maar hij zei, ik mag het schieten, want

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op. Daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Resalesman.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Ja.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kinnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

beste nijs uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijstek uw video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

Voor Stel Witte wat er te dwaan is in de regio, zocht dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Tim Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

bestel een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0541 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0541 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien. Soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

De beste muziek van de jaren 60 ont nu. Dit is Spannenburg Non-Stop.

Stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit dien regio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Greatsalesmall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Greatsalesmall.nl. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester.

deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Greensalesbaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een oerke oer.
3: Nou, welkom op deze laatste dag van de Bloeimannen bij Radio Spanburg op 31 mei. Met 2 oerkes oer, met de technicus Anne de Jong, welkom.
4: Hey, goeiemiddag.
3: Zonder die is dit net mogelijk.
4: Nou.
3: Nee.
4: Ja.
3: Nee. En Aaltje, dat ben ik. Nou, en ik zou zeggen, jullie toch even een klassiek Aaltje. Ja, ik ben ex-juffer, ik vond het wel leuk betacht met het maar klassiek te maken. Hè? Net dat we klassikaal in les zitten. Nee, helemaal net. We doen mooie muziek op totaal verschillende nieuwsgierige manieren, maar een klassiek sausje erdoor. Van de Beatles, Onbach en volle meer. Dus we wensen je een heel soort luisterplezier. En we beginnen met een verske dat je het Fading Like a Flower, want het is uw bloeimannen. De bermen en de landen staan vol met gele bloem, met boeterbloem, met zuring, met fluitenkruid begint alweer. Dus ik dacht, daar beginnen we eerst even mee.

0: Ja? Nou, dat wie het eerste nummer. En we gaan gauw verder, want er is zo'n soort versjes heb ik uitzacht. En Anne zit er ik helemaal klaar voor, die zie ik het aans nemen een bijpassend achtergrondmuziekje. En dat valt nog net mooi, no?
1: Nee. Wat nee, de keuze is reuze.
0: De keuze is reuze. Nou, we zien het wel. We beginnen nu mooi een klassiek nummer oorspronkelijk. De vijfde van Beethoven. En dan is het de wereldberoemde disco-instrumentale versie. Het Njotje Size en Santig. Een 50 Beethoven van Walter Murphy. Maar het is wel leuk, want de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven, dat wordt eigenlijk neemt heel vaak de noodlot-symfonie. Want dat eerste nummer, hè, maar die strakke noten, dan klapt het noodlot aan de deur, zei Beethoven. Nou, dus dat moet je maar eens beluisteren, hè? En daarna komt Make Me a Channel of Your Peace. En dat is een bekend bewerking van het gebed van Sint Franciscus. Over alsjeblieft een gift of vrede, wat we heel erg nodig hebben op deze wereld. Maar we beginnen met A Fifth of Beethoven.

0: Nou, als we daar een bijdrage aan dwanken, dan doen we dat graag. Al is het zo iets eenvoudig als zo'n mooi verske draaien. Wij hier net, ze krijgen in orde vogeltjes aan en ik.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, dan moest ik graag vogeltjes herrijden.
0: Ja, en dan we hebben dus een app erop nou.
1: Ja, Birds en BirdNet.
0: Ja, en ze hebben ik laatst ontdekt dat ik een zwartkopje in de tuin heb. Dat heb ik nooit weten. Ik dacht nee? altijd dat het een roodbosje was of een winterkoninkje. Maar dat was een zwartkopje. Maar die is jongen mooi, hè?
1: Ja, en pimpelmezen. En ik mag wel graag eens even zo op vakantie. Dan is het vorige keer op een Veluwe. Nou, dan is het bos in en dan juist wat oren geluiden. En als die weer juist, dan hebben die appen. En dan zag ik dan weer verschillende soorten vogeltjes. Kosten we gewaar van wat daar dan in het bos is.
0: Wist er nog iets van, hoor?
1: Nou, ik weet de naam zo niet meer. Dan moet je appen hier beneden, want ja. Hij slacht het wel op.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat voor vogel zat het binnen.
0: Ja.
1: En dat vind ik altijd wel interessant, ja. En vooral in de maaitijd dan komen die geluiden weer. Alhoewel, in de winter, dan juist toch ik wel nog wel vogels.
0: Jawel.
1: Ja. Net dat zal er in de wintersleep zitten, wind zuiden.
0: Nee. Nou, het is op het heden een kakofonie van geluiden. Want soms wil ik het raamwagen met die op nachts en dan... een skofkelin koest maar meestal, wie weet ik wel, koest het bos in om vogeltjes te luisteren. En dan eerst om 4 woorden.
1: Oh ja, ja. In Wikkel wie dat nou?
0: Ja.
1: Van start bij de kerken.
0: Ja.
1: En dan kerst een soort, hoe nemen ze dat ook weer? Ochtendwandeling.
0: Ja.
1: En dan nooit iets een bakje dan.
0: Nou, maar ja.
1: Best wel mooi geweest?
0: Net wie me dit. Maar ik ben wel eens mooi geweest. En dat wie toen in, volgens mij, in het Riesterbos. Nou, we prachtig. Maar ik snap nou wel wat ze om die tijd gingen. Want ik had de les echt weer 20 of jaren. Toen begon ik de jonglister al. Zo, ja. dat is natuurlijk te betiet om even met je meesten dan al het bos in.
1: Ja,
0: dus,
1: dan doet het even wat later in de tijd. Voor,
0: nou fijn. Maar en de hunnen, hè? De hunnen bij u zijn altijd mooi op tijd. Ja,
1: die heb je hem daar op de buurt?
0: We hebben alle hunnen op de buurt.
1: Oh.
0: Ja, alleen de ene jaren we wel heel goed en de andere zit aan de andere kant, hè? Net aan de sliepkant, steeds maar.
1: Oh, zo.
0: Dus die jaren kan, maar dat hindert niks. Ik vind het prima.
1: We hebben gebeurd, ik was een haan en hand, maar die jaren het nooit meer. Misschien is die wel in de sap raken.
0: Oh, dat zou kunnen. Een haan in de sap is net tijfluis, hè?
1: Ja, is dat zo?
0: Of net? Of meer? Oh, ik net. Nou,
1: we hebben even terug te blenden.
0: Wij wennen op een romtje, dus dat is helemaal mooi. Nou, maar ik dacht in die sfeer van de vogeltjes. Gaan we even luisteren naar Blackbird. En dat is een iconisch nummer van de Beatles. Uitbracht al in 1968. Toen ik naar Massais. Ik weet er niks meer van. En het was wel leuk, want het originele nummer... daar kwam een echte merel in voor. Die
1: van
0: opnam.
1: De Beatles?
0: Ja, en dat lid we letterlijk dat even jaren in 2e oork of zo. Dit is het Royal Philharmonic Orchestra, die dat het... maak het op hun manier, hè, dit veske. Maar daar doet het maar fluiten. Hè? Nee, dus er heeft net een echt mereltje bij opnaam. Maar dat is toch wel leuk. Dus die gaan we direct luisteren. En daarna komt R. van Bach. Door Wendy Cockledoorn. En die zongt altijd bij haar man zijn orkest, Guido's orkest. En R, ik dacht altijd, R is de lucht.
1: Ja.
0: Ja, dat is het ik. Maar dat is ik de Franse en Engelse term voor een aria. Dus dat is een lyrisch, zangrijk en rustgevend wijsje te midden van een hele drokke orkestsuite. Dus er is in een rust even. Dus dat betekent. Maar we beginnen even met Blackbird door een orkest.

0: Zo, dat we er.
1: Even een applausje.
0: Ja, mooi dan. Ja, het kwam daar bekend voor, hè?
1: Ja, ja, de exception van ja. R, die had ik dat nummer R uitgebracht.
0: Ja. Als een groep hebben, ja, maar als dat opziek is, dan is er een heel soort klassieke muziek die verwerkt wordt in moderne, in popmuziek en alles. De kerst gaat gewoon begraven hoor, maatje.
1: Jawel.
0: Ja. Nou ben ik tiesje te jong naar de Odulfuskerk geweest in Bakhuizen, maar Nelly.
1: Wat idee.
0: Nou ja, het Leemste Mannenkoor. Dan hebben ze de laatste repetitie en hebben ze een concert. En het wie nou in Bakhuizen.
1: Aha.
0: Erg mooi. En het week heel erg leuk, want op last mochten wij mooi jongen met laatste feske. Nou, Nelly en ik naar voren draven vanzelf, want wij willen mooi doen. Nou, en wie de man en vrouw wie een mooi wonen en hebben het laatste feske mooi jongt. Oh jongen, als de mid niet is, wat een batterij van man stemmen om die ene.
1: Wie de trouwen wat publiek?
0: Ja, een soort.
1: Oh.
0: Ja, die net proffel, maar het wie vol.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Helemaal super.
1: Nee, dat wie worstlagen. Wie het warm? Want toen weet ik, warm die thesis.
0: Ja, wie warm, maar in de grote sjerk voelde het wel. Ja. Stingende man wel in een lage zin, in een lege zin. Die skinde ik op het altaar daarachter. Op
1: die rutsjes in, ja.
0: Op die mooie beelden, daar, hoe heet het, die schilderijen. En de man die we kregen, gewoon een oranje gloedje. Oh ja, en ze die vertellen, in de... Nou, weer net pauze, maar toen werden een paar mensen die tafel eerder bij wie en dan kregen even een oorkonde of zo. Ja. Een paar die nam afscheid.
1: Even huldigen.
0: Ja, en toen we vregen aan het publiek, had de man een jaskus wel uit waar mochten. Nou, dat was fluit in sjerk en die, maar dat mocht.
1: Oké. Okay.
0: Het was dus wel warm.
1: Ja.
0: Dus die het laatste stukje mochten ze lekker in de bloeske sjongen.
1: Ja, want woontje werd later werd minder warm.
0: Ja. Gelukkig dat, wel, hè? Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk de mooiste temperatuur, vind ik de meeste.
0: Ja, zei dat. Huh? Nou, en hoe kom ik er nou op? Nou, zo, ik heb nou het slavenkoor uitzacht van Nabucco. Nabucco is het naam van een beroemde opera uit 1842 van Giuseppe Verdi. En die titel, dat is de Italiaanse verkorting van Nebuchadnezzar.
1: Ah.
0: Ja, dat was de machtige Babylonische koning, hè?
1: Ja.
0: Die in de 6e eeuw van Christus Jeruzalem veroverde en de Joden in ballingschap voerde. En dit verske gaat over de ballingen, hè, die jongen over hun verlangen naar hun verloren verre vaderland. Dat is een slavenkoor. En dat keer was het een lusje. En het had de man, Tiestjon, ik zongt.
1: Aha.
0: Dus alle keer het refrein even mooi zongt. En daarna heb ik uitzacht Streets of London van Ralph McTell. Die schreef oorspronkelijk in 1969. En het was heel mooi, want hij zag als jonge muzikant zag hij de daklozen in Parijs. En toen kwam hij weer om. En toen had hij het schreef over Londen. De streets, net of Parijs, maar Streets of London, want het was een Engelsman. En het werd jongt onder andere door Ralph McTell en Annie Lennox en een prachtig koor erbij. Maar we beginnen met het slavenkoor.

0: Nou, er zit een mooi koor bij. En dan zou ik nou even vertellen dat we het crisiskoor, dat we een achtergrondkoor van 88 personen bestond uit dakloze cliënten en medewerkers van de stichting die het opkwam voor de daklozen. Dus dat hebben ze in 2000 nog een keer opnieuw uitgebracht, dit versje, maar Ralf zelf erbij. Nou, maar we gingen even kregen ook koor en toen vroeg ik aan Anne, Anne, heb je al bij een koor zitten?
1: Nee, ik heb nooit bij een koor zitten.
0: Nou.
1: Nee, want ze kon niks bij me.
0: Niks, zeker nee. Wat.
1: Nou, ik ken geen noten luiden, ik ken geen wiezen horen.
0: Nou, dan is toch net een goede juf van vroeger.
1: Nee?
0: Nee.
1: Maar ik ben net al bij.
0: Is juf Aaltje net, hoor?
1: Nee, nee. Ja, de juf Aaltje weet toen nog net juf.
0: Nee, die weet toen nog net juf. Nou, nee. Nou, wij gingen toch Veske leren. Want hoe is dat vroeger?
1: Ja, wij moesten altijd een gezang of een psalm. Veske moesten we dan uit de Holle leren.
0: Ja.
1: En dan manjes, dan werd het... nou ja, dan kregen we soms een beurt en dan moesten we het opzetten.
0: En hoe ging dat opzezen dan?
1: Ja, dan moesten we steen gaan naar de bank, volgens mij.
0: Oh.
1: We hoefden net naar voren te komen, maar nee. Gewoon naar de bank en dan opzezen.
0: En welke school is hier dan?
1: Nou, hier de Balster.
0: Oh.
1: Toen heette het nog geen Balster.
0: Oh.
1: Toen werd het gewoon de christelijke basisschalen.
0: Och, heerlijk. Tieden,
1: ja, hè? Ja, dat gebouw wat er nou stond, dat stond er toen ik nog net. Dat,
0: nee.
1: Heel naar nij.
0: Nee.
1: Maken, maar toen weer nou een echte, ja, een robuust oud gebouw weer.
0: Het was mijn eerste stageadres. Als
1: oh ja?
0: Ja, bij meester Harkema.
1: Aha.
0: Ja, die kerst al wel.
1: Die ken ik wel, ja.
0: Ja, klas 4 en 6 of zo, meende ik. En die lange gang en zo, ik weet het, ik heb daar nog stage rond.
1: Oké. Okay.
0: Lesjong, weet ik nou wel.
1: Ik heb eens kofte in het schouwbestuur zitten.
0: Ik nog.
1: Misschien weer dat wel in die periode.
0: Nou, dan is het vast wel. Nee, dat weet ik niet. Nou, ik heb het direct nog hebben wanneer dat weer.
1: Ja.
0: Hè? Maar ja, ze moesten me. Ja, ik ben dus zelf juffers. En dan ze mochten me mij opjongen. Maar klinkt raar. Maar, mijn mening is: iedereen kan jongen. Dus iedereen koort dat jongen. En dat oefende ik een heel soort. En dan zong hier aan mijn linkerkant, hier aan mijn rugkant en dan jongen. Maar er is heel ongetwijfeld, ik ben is dit nou verwast met dat denken. Dat vonden wij net leuk, maar ik heb wel de indruk dat ze het al... Ja.
1: Okay.
0: En als ze het heel goed doen, nou de meesten doen goed, want we oefenen heel vaak en kregen ze een 10 plus op het rapport.
1: Aha.
0: Dat vond ik heel grappig.
1: Ja, misschien. We hadden toen wel ozen mee omgegaan als in mijn tijd.
0: Ja, ja. Maar zoveel hier schelen wij toch net... Ja.
1: Nou, ja, even zien.
0: Nee, ze strijf jouw rier toch
1: jouw
0: maar.
1: Jouw rier zit er tussen.
0: Ja, maar dat kan ik wat schelen, hè. Want toen, ja, ik ben in de ochtend in 84 of 83 ben ik voor de klas kwam.
1: Ja, je dat scheelt wel.
0: Dat scheelt alweer, hè?
1: Ten opzichte van, ik weet dat Njontje en Santa weer op de legere school.
0: Ja, ja
1: dat
0: waren
1: maakt het wel even verschil.
0: Ze doen het nog net meer, denk ik. Nee.
1: Nee, van mij. Nou, dat weet ik net.
0: Nee, dat denk
1: ik niet. Ik kan geen oordelen hoe Jan.
0: Nee, nou, nee, was het? Nou ja, jongen sowieso door ze te min, vind ik. Dat is mijn mening.
1: Ah, oké. Okay.
0: Meer jongen. Walsing Mathilda geven we het aan. Waltzing Mathilda is het beroemdste onofficieel volkslied van Australië. En ik dacht altijd, wat is Waltzing Mathilda? Mathilda is een vrouw, maar waltzing is dat al over de walsgeest. Dus door reizigers te voort met al die bezittingen. En Mathilda, dat is die rol met tekens en persoonlijke bezitting die de zwerver dan op zijn rug droeg. Dus een walsing, ja. Hè, dat wiebelt op die reg, terwijl ze erin
1: is. Oh, ze zijn rugzak, maar.
0: Juist.
1: Maar zo'n sleepmatje er goed zien.
0: En dan komt die een swagman, dat is zo'n arbeider die dan rondtrekt, die kampeert bij een waterpool. En dat is de billenbong, die juist dan ik wel. En dan stelt hij een skiep. En om op te eten, maar met al wat eten. En dan komen ze erachter, maar dat is net zo leuk. Want de politie en de eigenaar van het land die arriveren. En dan pleegt de zwerver zelfmoord terug in die billenbong te springen. De waterpool. Dan wordt er net gevangen. En waarom is het zo'n belangrijk veske voor Australië? Dat veske symboliseert die onafhankelijke, een beetje rebelse pioniersgeest van de Australiërs.
1: Aha.
0: De bush-ethos.
1: Ja.
0: En daarom vindt ze.
1: Bist dat trouwens wel in Australië geweest?
0: Nee, ik zou er vroeger woeker was heen. Maar nou is met de vier vet. Dan?
1: Nee, ik ben er nooit geweest. Ja, ik ben wel heel veel geweest, maar dan de andere kant.
0: Oh. Nou, ik heb hem direct wel even nog hebben. En daarna komt het symfonieorkest uit Vienna. Maar One Moment in Time, dat is van zangeres Whitney Houston. Maar we beginnen met de Waltzing Matilda.

0: een keer kwartoors. Nou,
1: ja. Heeft hij dan van meisje Jert die er wel weet bent?
0: Nee, die zong mooi, dat weet ik wel eens hadden.
1: Oh.
0: Medevrijwilliger en zo. Ja, die had ik mooi dingen. Nou, ik moet aan hem maar eens een vreugdeavond ding het.
1: Ja.
0: De voorbereiding weer al heel erg leuk, is Lest mij verteld. Toen we Thies en mijn mannenkoor weer. Nou, we gaan verder, maar we toch nog iets heel anders aan, hè? Ik ken ik een beetje orgel spelen, ik doch het nooit meer. Ik ben altijd zo hartstikke zenuwachtig. Dus ik ben besloten dat het wel klaar is.
1: Oh, ja. Is het zenuwachtig van?
0: Heel erg van orgel spelen. Oh. Ja, ik ken Sjerk ook, maar... Nee, dirigeren ben ik helemaal eigenlijk net zenuwachtig voor.
1: Oh.
0: Grappig, hè? Ja, maar dan, ja. Dan ben ik met de meesten en ik het samen. En de orgel zit je altijd alleen nog achter. Daar ben ik altijd heel zenuwachtig van. En ik heb elk foutje. Nou, een beetje... Je hebt organisten die... Oh, dat weer met mannenkorties, John. Ik zou daar is een organist bij. Die speelt gewoon de versgezonken vers. Dan heeft ze een verske dingen met mannenkoor. En dan bepingelt er wat en dat wat. En dan hier is een, het er al een voorspeltje. En dan geeft het volgende verske. Oh, wat kan die man spelen?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja, het sommigen die hebben dat in de vingers.
0: Dat is een
1: hè?
0: Gave, hè. Dat je gewoon dat kennen. Dus ja. Net alleen van noordjes, maar... Nou, maar we gaan nog verder met orgel in de kerk. Ja, dat we werd wel nou op uitkomen. En misschien kerst hem het gebed van D.C. Lewis. D.C. Lewis. En dat we een pseudoniem van Arnhemse zanger Ruud Eggenhuizen. Die zong dit verske over het waarom het naar Sjerke te geert. Hij geeft naar Sjerke om het orgel, want dat vindt hij zo mooi.
1: Ja, dit nummer komt uit de jaren 60, hè? Ja. 60 vooral mij.
0: Ja, dat ken best. Ja. Nou, en die heb ik uitzocht. En daarna komt natuurlijk even een orgelspel, Intrada, van Jorrit Wout. En Jorrit Wout is nou, die komt uit Den Helder, die is nou 50, een bekende Nederlandse organist, pianist, dirigent en theoloog. En die speelt Intrada, daarna. We beginnen met het gebed.

0: Nou, de Jorrit Wout, die kennen we wat van. Dan gaan we nu naar de blaasinstrumenten. En G. Reinders, dat is een bekende Nederlandse zanger, muzikus, kruwer. Die zongt voornamelijk in het Limburgse dialect. En die heeft dit nummer blaasmuziek. Het komt uit 1999, dat er eerder een beetje bekend worden. Of heel soort. En de blaasmuziek gaat over, ja, jongens, dat kennen we eigenlijk net zonder. En dat is wel zo fijn dat die blazen ze binnen. Nou, we hebben een keer van het orgel hierheen. Als ik wel ook wel een tjerke change, dan hebben ze net het orgel, maar dan binnen een paar blazers die het begeleiden. En daarna komt de final countdown door de London Wind Orchestra. Ik maar blazers in de hoofdrol. Nou, en dan is dit het eerste oorke al.
1: We're voorbij.
0: Dus we gaan gauw naar de blaasmuziek.
2: Ik had al twee meisjes gezien, en achterop allebei in een saxofoon.

genoeg gewoond, hier drinken verschijnt. En de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog in mijn zondigste soep.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, welkom op Twaarde Oorke Oorjoord op 31 mei. Hoe voelt dit nummer aan?
1: Ja, geweldig.
0: Ja, dat is zo precies. Dan krijg ik net de swing op stoel, hè?
1: Nee, met een beetje over dan klappertje rollen zo, hè?
0: Oh ja, nou.
1: Moet ik een beetje om apparatuur denken.
0: Ja, rustig, rustig. Nou, songs, dan krijg ik net mooi, hè?
1: Nee, maar dat weet ik niet. Ik voel niks te jongen. Dat weet ik in tekst.
0: The final countdown.
1: Ja, dat is het origineel. Maar ja, dat hebben we er nou net voor.
0: Nee, waar weet je dat ik ervan?
1: Europe.
0: Juist.
1: En begin dat jaren 80 volgens mij. Nou. Waar 83?
0: Nou, dit wie ik. Maar blazers in de hoofdrol en een lekkere stoere gitaar er doorheen, elektrische.
1: Ja. Ja. Ja, dat weer wel. Dit weer wel leuk.
0: Dit vind ik wel leuk, zo. Nou, heel mooi. We gaan verder eerst even met twee nummers. En dan zal ik eens even aan bevreeg je over zijn, hoe zijn carrière eigenlijk begonnen is bij de radio. Want ja, hij zei het wel dat hij net jongen ken. Maar hij had wel alles mooi muziek natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus zelf was haast een, toch?
1: Ja. Oké, okay, dan hebben we
0: het even nog, hè?
1: Ja.
0: We gaan even verder met ritme. Ja, we hadden het orgel gehad, we hadden blazers gehad, violen en alles. Maar er zit natuurlijk altijd ritme bij. En ik heb nog twee nummers mooi, lekker wat ritme erin. Dat zit ik in de oren wel, maar... The Rhythm of Life van Kai Coleman met Ulmer Spaatsenkoor. Ja, daar zit een heel soort ritme in. En ze zong het als een soort met kanon. Je weet wat een kanon is, Anne?
1: Ja, dan denk ik gewoon aan zo'n koekje.
0: Oh, ja, dat is een kano. Dit is een kanon.
1: Nou, oh, kanon.
0: Een kanon.
1: Kanon.
0: Een kanon, maar een C. Nou, dat dochten ze. Dan moest ik me dat opletten. Dan zongen ze om de beurt en dan trok er hin. En... Nou, en daarna doen we de Irish Washerwoman van Jan van der Roos als componist. En die heeft dit stukje gecomponeerd, maar het komt... het is een Engels verske. Het gaat over de Ierse wasvrouw. En het is beroemde traditionele Ierse jig. Dat is een volksdons van de melodie al 100 jaar oud is. Dus het is een dons. Oh, de Ierse wasvrouw. Ja, die is onder het waskind wat een donsje, denk ik. Ja.
1: Vroeger, onder de douche.
0: Vroeger...
1: Nee. Oh, zo.
0: Och, ja, jongen, zo'n ribbelding ja. En met wetter ja. En ja... Dat wie het werk in, had ik nou de was door dat heksin in. Dat stelt me helemaal niks meer voor, hè?
1: Door het in de trommel en dan drukt op een knopje.
0: Ja, dat wie vroeger nog eens...
1: Ja, maar vroeger... een radiomaatje weer vroeger intensiever als nou.
0: Nou, sure, dan gaan we het haast nog hebben.
1: Ja, nou, oké.
0: Nou, we beginnen met The Rhythm of Life.

0: Zo, dat weer de eerste vaasvrouw, een valksdans. Nou, de volgende rijtje, voordat ik daarop begin, zoek eerst even een Anne, wat denk ik, vreetje. Anne,
1: ja.
0: Die passie is ik muziek, hè? Is ik liefde voor de muziek. Voor de, en dan zou je dus vrolijke muziek gehad van een ritme muziek. Maar hoe is dat eigenlijk als liedjonkie begon? Nou, daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
1: Radio fascineerde me al toen ik hier was, jou, vier, wie. En dan zit ik altijd van de radio en meen ik altijd maar dat er een mannetje of een vrouwtje in de radio zit.
0: Nee, ja.
1: Ja. Ja, nou ja. En later bleek dat dus dat net zat te wezen.
0: Oh.
1: Net dat ik daar nou een trauma van overhouden
0: nee,
1: had, dat het net zo weer.
0: Nee.
1: Nee, dat zag ik dat we verder. En ja, als de liedjonkjes zijn hier, zien tol, of de wieder was een buurfamke, die passen dan bij ze op. En die hier dan Veronica ervoor. Nou, dat weer een jaar 60, weer die heel populair. En en ze wisten wel dat ik radio leuk vond. En toen zei ze dat zat je bij van, Veronica, is die er maar eens zetten. Dus zeker dat zie ik je, ja, dat wie leuk, mooie muziek ervoor. En ze ziet ik daar dan zes nooit verder.
0: Ja.
1: En later kwam Radio Noordzee er nabij. En zei dat mijn passie nog meer uitgebreid worden van de zeezenders. Nou, dat vond ik geweldig. Muziek, mooie muziek ervoor.
0: Ja.
1: En zo heb ik in Jontje Santen mijn eerste transistorradio gekocht.
0: Ja.
1: Ja, maar dat mocht eigenlijk eerst net van mijn huid.
0: Nee, want?
1: Want dat, die herrie aan de kop, dat vond er me niks.
0: Nee.
1: Maar ja, hij kon dat tijd net keren.
0: Nee.
1: Dus van mijn buurgeld heb ik toen een transistorradio gekocht. Bij Haantje, weet ik nog wel.
0: Oh, geweldig.
1: Ja. En dat steeds verder ging en dat blijft hoe ik weet hoe die radio werkte.
0: Tuurlijk.
1: Dus ik haal hem uit elkaar.
0: Oh!
1: Ja.
0: Doen we het er nou wel weer?
1: Ja, hij had het nog heel lang niet blijft. Wie er was, zei van, hij doet het net goed meer, maar dan hield hij er een foefkop uit van. Maak ik even een kutsluiting met een condensator. Ja, en dan speelde er weer een paar roekjes. En dan houden we weer op. En dan doen we er een schroevendraaier, twee puntjes in de rond. En dan doen we het wel. Totdat er helemaal niks meer doen. Maar dan weer wat harder we terwijl je verder.
0: Oh, geweldig. Dus zo is het begonnen.
1: Ja, zo is het begonnen. En ja, dus probeer ik wat radio te maken. En zo'n soort, verbruikte ik was babyphone. Dan hier ik. Dat weer een soort luidspreker houd ik voor de luidspreker van de radio. En ik zet de recorder, de papercup en draai de plaatjes. En dat weer dan in omtrek, 100 meter, weer dat dan te heren op radio. Ach, zei dat eigenlijk niet. En in de jaren 80 kwam er een echte zender.
0: Ja.
1: Ja, dan kon je voor verder komen. Ja.
0: Ja.
1: En dan kwamen, toen op lijst kwamen ze erdoor, want ja, dat mocht hij niet. <net.
0: laughs>
1: Nou, toen had het een schofje stil eind en toen de radio, toen we naar Radio Gastland, 24 jaar bestond, toen ben alle piraten hier op omgeving. Hij ze bijna erop, die mochten hier dan een jaloerke radiomaatje in de studio. Nou, daar werk ik bij en zei dat eigenlijk een beetje kalm.
0: Ja.
1: Toen heb ik een programma vervangen. En zag ik op lijst mijn eigen programma kregen.
0: Nou, wat een avontuur.
1: Dat is het verhaal is een beetje van.
0: En het is al lang net ouder om dat avontuur.
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, het is echt een passie, hè?
1: Ik vind het leuk om te doen.
0: Ja.
1: Vooral de techniek eromheen vind ik mooi.
0: Dan boffen wij even.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ik ben er net om beginnen. Ik heb niks met techniek. Maar ik wil krijgers daar maar een heel soort mooie muziek. Nou, we doen eerst maar even met Veske of 12 of 3, ik weet het net. Eerst maar Can't Help Falling in Love with You van de Front Mail Choir. Ja, daar kerst soms niks aan doen, hè? De vast, ja, de was verliefd op iemand of net, toch?
1: Ja, dat kan.
0: Dat kan je net betinken, zo van. Nee.
1: Ja, sommigen zeggen jouw liefde op het eerste gezicht, nou, dat kan.
0: Hier stond dat ik.
1: Ben ik eigenlijk net weg?
0: Nee, er is iets wat aantrekkelijk is. Kijk, van tevoren net zag. Zij dan televisieprogramma's, no? Dan koppelen ze bij elkaar puur op feiten.
1: Ja,
0: of feiten. Slaat nergens op, toch?
1: Interesse.
0: Ja, nou, mijn man en ik hebben totaal verschillende interesse, maar we zijn happy, hè?
1: Ja.
0: Nou.
1: En dat is eigenlijk kan er ik maar een beetje vrij letten in.
0: Oh, heel belangrijk.
1: Ja.
0: Heel belangrijk.
1: En dat alles oplezen willen van dit moeten we nou doen of dat moeten we nou doen.
0: Nee, dan ben je helemaal maar niet eens. En daarna heb ik Kees Ara van Daughter's Day.
1: Aha, ja.
0: Je kan voor sommigen van alles betekenen, maar ja, dingen gebeuren, hè?
1: Ja.
0: En deal ermee, toch?
1: Ja, zeker.
0: We beginnen met I Can't Help Falling in Love.

0: Ja, zij is het. What will be, will be. Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik dacht, die past er wel leuk bij. Even wat oude muziek. Maar ook heel lang geleden, hè? Door
1: ja, je bent 60.
0: Ach, man.
1: Ja, dan waren we nog jong.
0: Toen waren we nog heel iets, ja. Nou, en we geven nog even terug maar twee orennummers. Dat is Libiamo van Verdi. Verdi. De betekenis van Libiamo is laten we drinken. En dan bedoel ik net koffie of thee. Zat wij nou aan het zitten.
1: Limonade.
0: Nee, nee, dit is echt lekker. Wintje en zat erbij.
1: Oh,
0: ja, ja, ja.
1: Sangria.
0: Ja, och. Vind je dat lekker?
1: Ja, ja. Oh. Ik ben net zo'n windrinker, maar sangria, dat vind ik op zich vind ik wel om in te nemen.
0: Wat is er dan anders aan? Wat werkt
1: ja,
0: dat
1: weet ik niet.
0: Beetje fruitiger?
1: Dit is wat fruitiger, ja. Ah. Dat is het.
0: Nou, ja, ik ken het voor mijn wien. Dat zweert de spul, maar een heel soort alcohol erin. Nou, maar...
1: wat is dat dan?
0: Dan neem ik net zo vallen van je. Libiamo laten we drinken. En Gitsa, het is een duet tussen een man en een vrouw. En ze hebben een heel groot feest in de salon van de courtisane. Dat is een maîtresse van Violette in Parijs. En die jonge edelman Alfredo, die brengt een toast uit om Violette te imponeren. Want hij vindt haar wel leuk.
1: Oh.
0: En daarna gaan de overige feestgangers gaan mooi jongen. Dus het is echt tussen hun beiden. Laten we drinken, Libiamo. En laten we feest vieren. En hij zit hem vreselijk uit te sloven voor haar.
1: Ja, ja en zeker. Daarna, dat
0: ja,
1: zal.
0: Ja, dat zal zeker. En daarna komt de Radetzky Mars van Johann Strauss senior. Heel bekend van André Orkest. Nou, let vooral op die enorme trom.
1: Ja, dat...
0: Op omslacht.
1: Die komt er nog.
0: Ja, maar we beginnen met laten we drinken.

0: Zo.
1: Dit kwam even, Ben.
0: Dat is weer een Mars.
1: Ja. Nee, toen, André Jeu, dat ja. Hij had altijd hele mooie muziek. En als dat op televisie steekt, het is heel fascinerend hoe mooi dat altijd klinkt. Maar door heeft mij uitlurken over wat ik begon met de muziek, radio. Hoe is het bij jou begon?
0: Muziek. Oh, een tante moest ooit eens even op je pasje. Toen week ik nog maar 2, dus stiek ik in de box bij haar.
1: Maar wist u dat al?
0: Geboren, dat is mij verteld. Nee, oh. En toen zei is mem, of toen zei die tante, dat stond te jongen in de box. En dat is eigenlijk nooit ophouden, dat jongen. En vroeger had dan de koestal leeghalen we, dan werd er helemaal skinspuiten, hè?
1: Ja.
0: En dan klonk het er mooi.
1: Ja, oh, dat weet ja. Heel hol.
0: Daar wie ik altijd aan het jongen. Ja, dan wie ik altijd het jongen en dan probeerde ik een opera stem op te zetten. En was toen zei dus, maar cassettebandjes opnemen op een radio en dan ook een vers praten.
1: Oh,
0: dat vond
1: yeah.
0: Ik prachtig.
1: Yeah.
0: En nou jongen en ik ben op orgelles ging, dat vond ik minder. Maar trouwens dat orgelles die kan ik gewoon ook volle letter dirigentendiploma halen. Dus ik vind mijn meest mijn muziek bezig, vind ik hartstikke leuk. Maar ik de geschiedenis achter, ik ben van een jongzoon een verhalen mees. Ik hou van verhalen.
1: Ja, verhalen vertelster.
0: Ja, vroeger kook van alles fantaseren. Ik loodde soms mijn eigen verhaal. Dacht ik wie dat nou echt weer of net gebeurt. Nee, een heel soort fantasie. Maar ik heel erg geïnteresseerd in verhalen, vertellen. Ken ik heel dat ook graag. Ik luister er graag nooit. En dat zet ik heel soort mijn muziek te maken. Want daarom hoor ik al, nou, we gaan het krijgen, maar daar hoor de muziek van. Nou, de hartstikke van lekker vrolijk, ritme
1: ja.
0: Erin.
1: Up-tempo.
0: Up-tempo, een beetje ja. Vrolijk. Daarom heb ik deze druk in. Ik denk, ach, dat krijg ik wel wat van aan. Nee. En, maar ik hoor ik heel erg van gedragen muziek. Muziek is waar ik een verhaal achter zit, lieke kort. Maar dat, langzaam gaat. En ja. Maar een heel soort gevoelens erin. En dat vind ik lieke mooi. En daarom heb ik Notwa uitzocht. Die het wat rustiger ging aan. Dat is Gabriels Oboe van Ennio Morricone. Gabriels Oboe is een wereldberoemde thema uit een film The Mission. Uit 1986. En dat gaat erover dat er is een bevolking. En de pater Gabriel, dat is een Jezuïten missionaris, die gaat naar de wildernis van Zuid-Amerika in. En om contact te maken met die inheemse Guarani, hoe heet het? Guarani-bevolking te maken, besluit hij op zijn hobo te spelen te gaan. Want ze wacht hem op, maar speren en maar argwaan. En dan speelt hij zo mooi op die hobo, dat de meesten er helemaal rustig denken: wat gebeurt hier? En dat zorgt ervoor dat hij de stamleden helemaal kalmeert en het redt zijn leven. Aha. En dat is, uit die film komt dit versgezet Gabriels Oboe. Dus hij speelt het op de hobo. En daarna komt César Franck zijn Panis Angelicus. En dat is kroon ooit terug Thomas van Aquino. En die tekst werd wereldberoemd toen de componist César Franck er in 1822 een hele mooie melodie op maakte. Op Panis Angelicus, dat betekent brood van de engelen. En daarvoor beginnen we met de hobo van Gabriel.

0: prachtige muziek. Ik ben heel oors, hè?
1: Ja.
0: Ja, we gaan maar even verder met de vrijheid en de vrede, dacht ik. We hebben pas Blackbird gehad. Toch een orkest. Maar de Beatles, Paul McCartney, die had het nummer Crown als een metafoor voor de rassenstrijd en Amerikaanse burgerrechtenbeweging in de jaren 60. De Blackbird die stond symbool, of stond symbool voor een zwarte vrouw die probeerde te overleven en op te staan in onderdrukking. Hij had het zelf als crown en had het zelf ook helemaal opnam. En dan juist heel mooi, want we hebben ze pas mooi het orkest gehad. Dit is de originele en dan juist heel mooi.
1: Je
0: nou, de echte
1: Merel.
0: Merel, de echte liefste het opnam. En dan juist ik het tikken steeds van zijn voet op het ritme.
1: Dat maakt je nooit voet.
0: En daarna komt een heel mooi stukje. Chiahora de Marinho van de componist Christopher Tin. En dat is een muzikaal bewerking van een traditionele Maori-zegening uit Nieuw-Zeeland. En dat betekent eigenlijk let de vrede wereldwijd verspreid wezen. Dus op de hele wereld, alsjeblieft. Dat is dus een bede eigenlijk. En we beginnen met Blackbird.

0: Nou, dat weer was snel voorbij. We waren heel gezellig over een andere dingen aan het praten. Hè? Dat, ja, dan moet je nog wel even opletten, want het is aan de kindtijd, hè?
1: Nee, we moeten nog eventjes een kwartierke.
0: Ja, nog heeft hij net zo heel erg naar luisteren, vanzelf, naar dit veske.
1: Nee, want we gingen door andere dingen.
0: We gingen door hele andere dingen.
1: Want door het jongens jong leren.
0: Ja.
1: Oh, dat heeft hij niet.
0: Ja. Ja, en daarom, en hoe kom ik erop? Want er komt nou Libera. Nou, meestal niet, was vaker op het gram van mij luisteren, hè, klassiek. Libera komt altijd een keer voorbij. Een jongenskoor uit Engeland, wereldberoemd, giet oor de wereld oor om te zingen. En die zongen het Ave Verum van Tommaso Albinoni. En Mozart heeft de bekendste kroon, Ave Verum, die het meeste zongt wordt. Maar ik vind deze ook heel erg mooi. Die komt uit Misnoigien. Het is een bekend middeleeuws eucharistisch loflied. En het dateert dit verske wel uit de 14e eeuw.
1: Dat is heel lang niet.
0: Ja, toen wien wij er dan net. Nee. Dat is, en dit is het Ave Verum voor het Jongtro Libera. Daar luisteren we even naar.

0: Nou, dit is weer Libera. Hoe voelt dit? Dit ging langzaam, hè?
1: Ja, dat ging langzaam. Het ging wel van... een beetje wat op
0: nou. Oh, zullen we al een beetje aan het jongen? Ja, ja. Dat dan? Nou, Libera. En deze componist, Tommaso Albinoni, die werden in Venetië, maar Johann Sebastian Bach was een grote bewonderaar van hem. Want hij kon zo goed componeren. Bach had ik wel thema's van hem gebruikt als basis voor zijn eigen muziek. Dat wil ik nou even vertellen. Maar ja, wie kent nou Albinoni, nou? Ja.
1: Ja, ik net.
0: Nee, doe net. Nee, Bach heeft was van jij, toch?
1: Ik heb was van Bach, ja. Ja.
0: Nou, we hebben nog twee. En dan ben je er aast, niet al haast. Both sides nou. Ik zeg maar, alles heeft twee kanten, hè? En als er dus wat is, dan is het belangrijk om... Ik had ondertussen meestal dat je van een koor... dat je naar elkaar luistert. Hoe stier stoders in ons te zien? Hoe stier stoders in ons? Hoe komen we bij elkaar? En daarom heb ik dit uitgezocht. Both sides now van de St. Peter's Mail Choir uit Ierland. En daarna komt een heel vrolijk stukje Allegro. En dat is instrumentaal van William Boyce. En dat weer een Engelse componist en organist... Maar hij kreeg als Beethoven voor een kritiek op letteren leefde te maatje mooi dat ze deed dover werden. En deze man, de William Boyce, werkt steeds dover. En dus het laatste letter in zijn carrière, de koede net met organisten zou wezen. En toen had hij er bezig geweest met componeren. Ja, dat kon wel, hè? Dan luister je naar jij dat eigenlijk, dat kinders in hun holle atelieren van hoe gaat het aan zijn klinken.
1: Oh, sorry, ja.
0: William Boyce. Maar we beginnen met Both Sides Now.

0: Nou, onder Allegro, dat vrolijk en levendig betekent. Speciaal voor die uitzacht, Anne.
1: Nou, helemaal top.
0: Nemen we afscheid op deze 31ste mei bij de 2 uurkes oer. Dankjewel, Anne de Jong.
1: Graag gedaan.
0: Voor die technische kwaliteiten hier aan de knappen en die verhaaltjes. En ik zou zeggen, allegaar nog een hele mooie snij te wezen. Ik de groeten van Aaltje. En Anten, hopelijk een oorkeer.
1: Ja, doei. Hé, hey, een goeie snij verder. Hoi, hoi.
0: Goeie snij.
2: Shine a no. light in every corner of my heart. Let the light.
3: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
5: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
4: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, ja, test in je twaalf rijden. Radio Spannenburg, mooie muziek aan het halen. Live op deze 10 juni. Het is 8 minuten, oer 8. Op deze 12 juli van het jaar 2010. 26. Ik wens je een goeien. Live minuten, deze tuinstudio hier uit Wiekelwaai. Mooie wat hits op deze 10 juni. Annette Arendt, hoe is het met jou?
1: Jazeker. Goed, goed, heel goed.
0: Mooi, heel goed, zei er.
1: Ja, zeker.
0: Het is wat een orenbezetting als oors.
1: Ja, maar we zijn het wel een beetje, man, toch, Sip?
0: Ja, ja, we hebben het
1: al een keer geprobeerd.
0: We hebben het al even vaker proberen met de vinylparty. En het, ik heb het speeltje weer even onder stroom zetten.
1: Ja,
0: en,
1: daarom.
0: Hij doet het wel goed, dacht ik, hè?
1: Ja, ik ken nou de hele tijd heen en weer bewegen, want ik ken nou net meer zitten.
0: Nou, dat kan je wel zitten, want dan moest die microfoon even wat meer naar je taal doen.
1: Ja, dat kan misschien niet, toch?
0: Juist hem. Nou ja, verder fysiek is bel je deze kant maar eens even op horen of een WhatsAppje. Dat kan eventjes op 06-1249-15-603. Lippen ze even weten waar dat te luisteren wordt. Dat is 06-1249-15-603. En dan draaien wij de hits wel even op de radio, dacht ik, hè?
1: Zeker.
0: Al net, jong.
1: Zeker.
0: Zeker. Zeker. Zei ik, Niels, luister maar even. Jij moest even onder Franse stokbalauto even sleutelen.
1: Nee, dat ja, is het, hè? Ja. Of hebben een auto?
0: Ja, hij moest naar de APK vreed harder. Dus hij moest even niet worden van de Bukkers. Nou, die zieken we er direct in bij, Niels. Ik, de koning en daarin het hockey in Zondel. Luister ik maar even mooi. Ja. Die ben eenmaal de vakantie bezig, hè?
1: Ja, volgens mij wel. Het zal me verbazen dat het goed komt.
0: Zal het zijn, hè?
1: Meestal rent het alleen maar op bier.
0: Ja, ja, ja, zij is het. Nou, het is inmiddels 10 minuten. Oer 8. Ik wens je een goeien. Luister mooi Radio Spannenburg, het head van de Friese Maarten. Tot de klok van 10 uur. Mooi wat hits van de dominee. En van mij natuurlijk.
1: Zeker.
0: Zeker. Het 12 platen spelen Sverro's steen. Dus dat komt zeker wel goed, hè?
1: Oeh.
0: Nou, ik heb de volgende plaat die ik in. Dat is die van Henkie Wijngaard. En Hey Suzy en de rest die huppelt al wel achteraan in een kalm en rustig tempo. 06-12-0-1-4-6-0-3. En luister mee, hè. Goeien.

0: Ja, krijgt even een dikke hit van Johnny Cash, Johnny Contant en Adeun Cold Love. En daarvoor heb ik alweer zijn peerplaten draait. Het is 4 minuten door jou en Jochen. Je luistert naar je Radio Spannenburg, het hart van de Friese Maren. 86.4 is de hitfrequentie van de Joen en 106.1 of via DAB+. Het ken alle het in het burg. Tot de klok van 10 uur is dit muzikant haal live hier bij Radio Spannenburg. En verder een versiekje. 06, 12 jou en Jochen, 14, 60 draaien. Arend, hier zit ik live ons kap. 12 platenspielers, Verustin, Dogastien en ik hier. Dus wij draaien Joen de hitseventies. Aan het Joen. Zien we nog een versieke krijgen? De versieke scan nog eventjes. Appt we of even bel je. 06, 12 jou en Jochen, 14, 60 draaien. En wat goeie muziek op deze T-shirt, Joen. Voor iedereen die maar luistert. En ik wens je een goeie Joen. En wie hier het versiekje opvegen, Arend?
1: Ik denk Allard.
0: Allard, ja. Met z'n praten, hè?
1: Oh, sorry. Ik denk Allard. En volgens mij wie het Dracula van Yeti's.
0: Ja. We hebben er een bijzocht, Allard. We hebben een Yeti is hier, maar je Dracula. Nou, een mooi toepasselijk plaatsje op de T-shirt, Joen. Want hij had het flesje over hier op de slijn, Zuider. Nou ja, het is net best met die jongen, hè?
1: Nee, het is nog niet eens mooi, het is nog niet eens met de week.
0: Nee, het is net iets break de week. Dus,
1: oh, dat meen ik niet.
0: Ik zou die maar eens even... Doe maar eens even nooit, denk ik.
1: Ja, ik denk sowieso al die 12 nooit voor dat.
0: 06, 12 jou en Jochen, 14, 60 draaien. Live op deze T-shirt, Joen. Lippers en Wieten, werd dat de lust het werd of er een ziekje. En de volgende plaat, Jitty is er. En Dracula en de volgende plaat die erachteraan komt. Dat is in dat is ik nog een ziekje. Die komt er nog wel eventjes erachteraan van Arne. Arne, ik even ziekje hier dingen zat waande.
1: Oh, ja. Welke hier Arne stuurt dan?
0: Boomerang mooi, de Mariana. Nou, die ziekje was er ook wel in bij Arne.
1: Klinkt goed.
0: Eerst hebben we Jitty is er. En Dracula, speciaal voor de konuiten in Sondel 1-0. Vregen tegen alle Samplonius der van Uten Sondel. En luister maar mooi en zie je wat moois ziet, hè? Yeti is er, Dracula.

0: Welkom. Dit is de Kurk FM. Live vanuit Gaasterland. Met de beste hits op de FM.
1: De beste hits op de FM.
2: Antennetje.
3: Ja, gaat die zo, buur?
2: Oh. Ja, hoor. Nou.
3: Ja, buur.
2: Ja, gaat. Ai.

0: Hitje van de George Baker Selection en Una Paloma Blanca. Ik heb een speciaal draad voor Femke, Darien Balk.
1: Zeker.
0: Annette Arendt. Ja. Jazeker.
1: Zeker weten.
0: Zeker.
1: Maar we hebben ook een Nederlandse versie, hè?
0: Nou, dat, hoe elke keer dat?
1: Ja, de hoen van de beuren het asma.
0: Welke, wie had die versie betocht?
1: Ja, dat weet ik net. Ja, maar hij gewoon een keer, hè? Die vond het wel leuk.
0: Ja, juist hem. Radio Spannenburg. Nou, luister maar nemen tot de klok van 10 uur. Muziek aan het halen. 06 12 jou en Jochen. IFIF 60 draaien. De volgende plaat. Laten we het even draaien voor Arne de Jong. Ik in Balk, luister ik maar even mooi. Moest even hier weer van de Boomerang. Mirjana, Njontje 86. Ik zeg luister maar mooi. En de plaat weer in. Verdij draait.

Zie, hier is koffie. Nou, ik vind dat geen flikker aan. Eerlijk gezegd, niks. Dat is een oude zakkerijder, een kerel. Ik denk dat die een vrouwelijke hormonen te veel heeft. En wat moet je met zo'n idioot?

0: Ja, wat hebben we nou, Arends?
1: Dikke hit, dikke polka.
0: Polka, polka, jazeker.
1: Zeker.
0: Radio Spannenburg, mooie muziekhandhaving en op naar het nijs van Njoggenoeren. Om Njoggenoeren hebben we heel even het laatste nijs zien binnen en buitenland. En daarna binnen wij er weer vanuit deze studio hier in Wiekelwaai. Want de bliksem had de vorige week vreed die op onze antenne zien slaan. En de ratio om raad ging in de studio.
1: Oh, dat klinkt ja, net goed. Ja,
0: men kan heel weer steken, dus... daarna zitten wij even vanuit onze eigen studio hier.
1: Ja, plan B'tje, maar ja, nog steeds prima, no?
0: Ja, toch? Bij mij in het hak. Het is beter gezellig hier.
1: Ja, lekker even een raadje naar binnen werken.
0: Jazeker, jazeker. Nou ja, we hebben nog waarschijnlijk wat platen te draaien. Nou, Jochen, toch? Hè?
1: Zeker. Altijd, hè?
0: Altijd, hè. Dus nou, Jochen, hoor ik goeie muziek. En verder reacties of verre ziekjes. Ken het deze kant een op 06 12 jou en Jochen. 14-603. Lippers en Wieten, werd dat de luister werd. Of verre ziekje dus. 06 12 jou en Jochen. 14-603. En houd radio op Spannenburg natuurlijk voor de goeie muziek. We hebben nog even een show naar dat plaatsje van Sipke de Boer. Welke wie dat ik alweer?
1: Ja, mijn hond van de beuren het astma. Maar ja, die kunnen we net vinden op YouTube, Spotify en andere platformen. Dus dat is een beetje jammer.
0: Ja, ja, dus wij is best even een ding. Maar dat is dus wordt hier van Sipke de Boer.
1: Ja, dus Sipke, alvast kerst misschien een nummerke even releasen.
0: Ja.
1: Dat we kunnen draaien op Radio Spannenburg.
0: Of toen was het net goed zacht, dat ken ik.
1: Nee, dat ken ik. Hele grote vingers, daar kijk ik niks van.
0: Oh, ja. Maar dat is even Sjen. Hij is dus in ieder geval van Sipke de Boer.
1: Ja.
0: De hond van de beuren het astma.
1: Ja, het bloed een leuk versje.
0: Juist hem, juist hem. Nou, we draaien eerst nog een polkaplaatje erachter. En dan is het nijs van Jochen Hoeren. En verder reacties dus 06 12 jou en Jochen 14-603. En dan komen de platen wel even om. Ik nog een plaatje van de Vier Boys. Koud, hè? Even speciaal voor Alet, omdat hij dat zo'n mooie plaat voelt.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, hij heeft wat een hekel om die plaat lopen, zo de hè?
1: Ja, dat weet ik net, maar volgens mij wel. Of het kwam omdat ik altijd zo het mooiste jongen, dat ken ik.
0: Oh, dan hier dan ook geen les van.
1: Ja,
0: dan hier wij je de les van als de mooiste jongen.
1: Dat klopt.
0: Nou, tot aas nooit nice van Jochen Hoeren, de Radio Spannenburg. Ik zal eens even zien, hebben we nog een mooi polkaplaatje geleerd in. Jazeker, hebben we die. Nou, de Radio Spannenburg, tot aas nooit nice. Hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dat plaatsje weet ik telkens minder voor mij.
1: Ik kreeg het wel lekker, ja.
0: Ja, ik zal de nuddel maar eens even noisje en Radio Spannenburg dus mijn muzikant halen live op deze t-shirt. Maar wat hits op de t-shirt tot de klok van het zien horen. Mooi een leuk stukje muziek, hè?
2: Miauw.
0: Die hebben we een speciaal indraaid voor Ties. Die staat momenteel hier onder de douche, geloof ik. Mooi wat douche hits.
1: Ik mag maar loes of...
0: Nou, dat weet ik net. Maar dan moet ik direct nemen, Jean. Juist hem. Nou ja, verder reacties. 06-12-14-04-06-03. We draaien weer wat leuke muziek tot de klok van het zien horen. En dus verder fysiek is 06-12-14-04-06-03. Ik zal de nuddel eens even een huisje hoe volle stof wat eronder zit. Want ik denk dat er wat te volle stof onder zit. Daarom kreeg ik het wel. Zou dat het wijzen?
1: Ja, denk het.
0: Denk het, hè? Ik weet het net. Nou ja, in ieder geval luister maar je Radio Spannenburg, het het van de Friese Baren. Het is een Jochen, de minuut en een Jochen. En op deze 2e juni van het jaar 2010, Sois en Twoinde geweest. Gewoon Goeioen. Live minuten de studio hier in Wiekel, mooi muziek aan het halen. Live mooi Arend en Ziep achter het draaiskap. Mooi wat vinylhits.
1: Zeker.
0: Zeker. Welke plaat is het erop lezen, Arend?
1: Nou, ik ging ergens wel zien in een normaalke.
0: Nou.
1: En dan de boer is troef.
0: Nou.
1: Liek het die dat wat?
0: Ja, dat liek het mij voor wat.
1: Nou, dan zou ik hem oorslingen in een kerstroom Lustrie.
0: Zo. Dan hebben we hier al normaal. En de boer is troef hier bij Radio Spallenburg. Goeie jongen.

0: Ha, door lakens wie weer uit. Ik doe de verkeerde schuur naar beneden en hij begint met de loodje. Dat vindt er wel mooi.
1: Ja, maar jongen, dit, ik weet net wat we nou opzetten. Het met het haast de Woody Vliegenlied. Ja, maar dan de Nederlandse versie of
0: de
1: zo.
0: De Canariewals van het Flower Trio, de Koekoek Tune. Hè.
1: Oh ja, die heb ik wel. Koekoek, koekoek. Het is de hoogste thee. Oh nee, dat is wel nog niet.
0: Ik had al pas een beetje bij die, hè? De Koekoek Tune.
1: Ja, dat past op zich wel bij me. Ik vind het een heel leuk plaatje.
0: Ja, was het wel, hè?
1: Ja, voor mij wel.
0: Ja, ik denk dat hij nooit een speaker-idioot werd.
1: Ah nee, je kerst hem wel 8 uur in ons zetten, toch? Komt wel goed.
0: Vast wel, ik weet het net. Best maar even, Sjen. Je luistert naar je Radio Spannenburg, de streek om het op van de Friese Maren. Het is 21 minuten, Noen Jochenen. Hebben wij nog wat te vertellen?
1: Nou,
0: met het haast, ik neem hoe het met zomerfeest zijn natuurlijk.
1: Met dat nou of
0: Sabatien? Nee, ik ben eerst even wat informatie op ziekje, want ons dan hebben we het weer ergens hoor en dan weet je net hoe we wat.
1: Nou ja, dan kennen we beter maar een plaatje onschroeven tegen.
0: Ja, we hier nog een versie gekregen, dat wist ook heel goed wie dat is.
1: Nou ja,
0: wat goed is.
1: Hij is in je zanter, het een snarre rindvage plompen.
0: Ja.
1: En de meeste mensen kennen wel, meneer Wunderink, mijn hart.
0: Ja.
1: En hier een plaatje ongevraagd van Band Zonder Naam. Nou, wij zien altijd Band Zonder Mijn Naam, maar dat is me net.
0: Ja, maar Band Zonder Mijn Naam bestuurt ik, hè?
1: Oh ja, natuurlijk. Van Bijla, toch?
0: Nee. Ja, die heeft zijn cover, ja.
1: Oh ja.
0: Maar ja, die heeft iedereen voor mij als cover, maar vooruit.
1: Die heeft ik elke week, hè?
0: Beestendam kwam daaruit Volendam, waar ze speel je al een mooi skofje net meer.
1: Nee, hoe lang ben je zo opgehouden?
0: Nee, jongen. Ja, ik geloof ergens ver 2000, dat dacht ik.
1: Oh ja, of rondom 2000.
0: Ja, zeker. Maar meneer Wunderink heeft een mooi plaatsje omvreden, dus. Go to the old Kellen van BZN. Noem je me maar draai, net?
1: Ja, zeker.
0: Oh, net, jong.
1: Ik ben er mijn uit, nog.
0: De live versie. In Carré, Njontje en 83. BZN. De old Kellen.
2: Ja, dit is ons laatste lied. We hebben het in Hilversum live opgenomen. Het was niet zo groot daar als hier, maar het was wel ongeveer de sfeer. Iedereen werkte mee. En ook vanavond gaat het weer gebeuren in dit gezellige carré. Een van de oudste echte theaters van Nederland. En dit lied vinden wij hoort hier thuis. The Old Callahan.

Oh ja, dan begin je een oplossing te zoeken. Nou, wat ga je dan doen? Nou, neem maar een flesje bier. Nou, dan heb je twee op. Nog maar één. Maar op laatst dan heb je een kist vol op. Nou, en dan voel je je lekker.

0: Nou, dit hier ik net best naast me, hè?
1: Nee, dit feest is krijg een panfluit, jongen. Ik panfluit nooit, maar je bent die jongen helemaal naast me te luisteren. Nou, daar snap ze er helemaal gereed van. Nee, nou.
0: Dit is meentjes Radio Spannenburg tot de klok van 10 uur. Maar wat gezellige muziek op deze 10e juni, op deze 12e juli van het jaar 2026. Ik wens je een goeie joen. De streek om erop van de Friese Kamaren. Maar nou, wat gezellige muziek dus. Verder Elsen en die het maar wil jaren en verder reacties 06-12-0-4-6-0-3. We zitten aardig vol met de muziek al, dus we hebben het vol op lak. Maar altijd een hele leuke plaats is, dan kunnen we nog even
1: met de muziek. No?
0: Dan kunnen we even met de muziekredactie, die zit je toevallig ik naast me,
1: ja. Kunnen
0: we even hoe lissen, dus staat wel aan de wat. Maar wat wil dit komende weekend en dan sneuzarend?
1: Nou, ik denk dat ik eerst uitsliepen ging.
0: Ja.
1: En dan moet ik even een burkje. Zoals altijd.
0: Ja.
1: En aan de jongens, dan moeten we maar even weer een keer op stap, no?
0: Ja, en wij gaan dan heen op stap.
1: Nou, dit keer is het wel aardig makkelijk. Bij de Rotonde Harig.
0: Ja.
1: Daar is een feestje en dat heet met zomerfeest.
0: Ja.
1: En dat is voor mij kroepend te van. Dus ik ging een mooie rinden naar daar en ik ging kroepend naar huis.
0: Dan is op een wenkbrauwen naar huis.
1: Ja, zeker.
0: Juist hem. Jazeker, het midzomerfeest in Harig. In Harig wordt op sneun 6 juni het midzomerfeest georganiseerd. Het evenement vindt plak in juni. En start van nou een uur als 8, dan is het terrein hier. Op het programma staan meerdere optredens van artiesten en bands. Bezoekers kennen Lusterinoi, onder meer de Golden Earring, Tribute Band, Skeftum, The Party Squad, De Varbon, jawel.
1: Zeker.
0: Die speelde ik weer. Die hier ben je te dan ook van Jelven Jochen en de muziek.
1: Klopt.
0: Nou, dan ben je in wijzen, hè?
1: Ja, ik ben er Jelven Jochen, ja. Ja. Ik met voor ons in.
0: De Varbon, dus... Wil je een stukje goede muziek, ja, dan moet je zeker even om Jelven Jochen en daarbij te midzomerfeest waar is in Harig. Daar speelt de Farbon. Ja, dat is een jongere band hier uit Oordegewaai. En ja, die speel je machtig mooi, hè. Met een peker de wist bij hun optredens.
1: Ze doen het altijd heel leuk.
0: Ja, dus daar moeten we zeker even heen. De Farbon. Onder meer speelt ik nog Mamma Mia. Het evenement richt zich op een breed publiek en combineert muziek met een feestelijke sfeer. Er is genoeg bier hier, Kwajet. De toegangsprijs bedraagt 4 euro voor bezoekers die ver een Jochen Oeren binnenkomen. Nooit dat iets wordt er een interesseprijs wordt dan verheegd naar 15 euro. Dus van Jochen en de wijze uiteraard. En jou en Jochen en dat speelt. Dus ik eventjes de voorbaan. Dus daar moet je gewoon wijzen. Dus gewoon jou en Jochen de wijze. Kwartier wachten.
1: Kwartier wachten de wijze. Peer bierkens pakken en jou en Jochen voor het podium staan bij de voorbaan.
0: Ja, zo moet het dus. Verder reacties dus. 06 12 jou en Jochen, 14-6-0-3, Lippers en Wieten, werd het beluisterd. Het Radio Spannenburg, het hert van de Friese Kamaren. We hebben nog iets meer dan 20 minuten, dus we zullen eens even een stukje muziek draaien, dacht ik, hè?
1: Ja, we kennen het wel 20 minuten vol, hoor, maar daar hebben sommige mensen niet naar
0: gevonden. Ja, is nog muziek van de Bukkers, hoe meer. Wat hebben we nog meer, Kleerstein? Doe niks.
1: Nee.
0: Nee. Nou,
1: de rest komt het wel goed.
0: Ik ken een mooi plaat, Kleerstein, van een... Nou, wat hebben we op de voorkant?
1: Ja, in ieder geval een vrouw. Ik weet net precies wie dit al hier wijzen met.
0: Ja, dat klopt. Belinda Cardesel en Lieve Leidon die bij Radio Spannenburg. En luister maar mooi. Hou de Radio Spannenburg met de goede muziek natuurlijk. En ik het mooi praat van u natuurlijk. En het laatste naar Zuid 10 regio. Sjoggebuus website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. Verre leuke dingen wat te doen is in uw regio. En volg ik het laatste naar Zuid natuurlijk. Uit 10 regio. Oh, kerst is er wel.
1: Ja, zeker.
0: Mooi plaat, hè?
1: BG.

0: Ja, dikke hit van Belinda Carlisle en Liva Leidon hier bij Radio Spannenburg. En zo kregen we nog een telefoontje van Niels Huis in het Veld.
1: Die vanuit, vrolijke jongen.
0: Ja, ja, ja, vanuit Roeghuizen. Hij belt u, hij wil komende tongensje interview toch Radio Spannenburg verder het midzomerfeest. Want Niels die is een van de vrijwilligers daar. Nou, wat zien we er meer goed sinds naarend?
1: Nou, wij hien ze krijgen een vraag, jongen, om dan toch onder lijn heen.
0: Ja.
1: Ik zou, was nou een Nederlandstalig of een oer-Hollands-Nederlandstalig muziek? Ja. Hij wil heel graag een heel Nederlandstalig muziekje. Dus die zou maar even omslingen.
0: Doe hij hem net op een plaatsbeeld. Dus kun je weer op hem knallen.
1: Succes, Niels.

voor stalwitten wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is die muziek wel wat, hè?
1: Ja, zeker. Altijd,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, ja.
1: Altijd.
0: Altijd een dikke polk en artiest die op een dansvlier, hè?
1: Zeker weten.
0: Zeker.
1: Hey, heupjes laten bewegen, dat is het allermooiste wat er is.
0: Je dat zag?
1: Ja, anders werk ik zo stief,
0: hè? Oké, ja, ja, juist. Dit weer dan Radio Spannenburg, mooie muzikant haal live op deze T-Shirt-Tune. Allekeer even bedankt voor de reacties. Ik dacht dat het samen in Marten mooi ging.
1: Ja, dus weer een keer een oren samenstelling. Ja, normaal, ja. Maar het ging perfect.
0: Dacht ik, we hebben deze keer draaid vanuit de Tu-studio. We hebben een mooie draaimeubel hebben maken. Toen een keer vaardig hier en daar hebben we 12 platenspelers op staan. Een computertje, in principe gewoon heel simpel. 12 microfoons en
1: we lullen
0: nooit in, hè.
1: Ja, ik moest wel een beetje inkomen, want ik zit nu in een orenpositie dan normaal. Maar
0: ja, ja, ja. Maar misschien is het wel herhaling vatbaar en draaien we oren keer OSA.
1: Ja, ik vond het wel weer gezellig.
0: Met maar zijn we zien hoe het allemaal erin. Vergens eerst bedankt voor het luisteren dus Hard Radio Spannenburg. Voor de goede muziek en het laatste nieuws uit die regio. Moni hier zit vanuit Sienoeren, Romkut, Kroondiek. Altijd goed is dus op de troon muziek te draaien. Ik weet net hoe we het veld vinden, maar er zal vast wel wat muziek wijzen. En alle radio dus op Spannenburg. Voor het laatste nice. En shoppen op onze website radiospannenburg.nl. Verre nice uit de Friese Maarten. En er komt dus van de week een leuk filmkop voor het midzomerfeest daar in Harig. Daar staat dus compagnon Niels Huis in het veld. Zal daar een leuk filmpje van maatje. En natuurlijk de Varbaan komt daar te spelen. Dus kinderen gaan naar het midzomerfeest daar bij de Balk Harig Rotonde. Voor een leuk feestje sneuntejoen van nou 8 uur. Ja. Nou, meer kan wij er net van uit, hè? Hebben wij huisbesting, dacht ik, hè?
1: Wat een moeilijk vol, joh. Ja, maar ja, ja. Dat is het altijd maar weer netjes.
0: Ja, zij is het. Nou, Alleke, bedankt voor het luisteren en bedankt voor het reageren. Arend, ik bedankt.
1: Hartstikke bedankt, Siep, dat ik weer bij me was.
0: Wie hem gezellig.
1: Zeker.
0: Nou, dan moest je in 12 praten, wordt dat altijd wat beter, hè?
1: Ja, lul als brugman, hè?
0: Ja, ja, zij is het. Alleke, bedankt voor het reageren en tot de volgende ronde. Na je weekend zitten. Anne weer op de troon hier, hits te draaien. En wij zijn er over drie weekjes weer mooi wat muziek op de T-shirt doen, denk ik.
1: Geweldig.
0: Nou, ik zal wel even zien waar we dan zitten. Dat komt vast wel goed.
1: Ik denk op mijn stoel.
0: Ja, dat is wel een goed plan, hè?
1: Nee, is het mengpaneel.
0: Juist. We hebben nog één plaat gegeven. Dat is Drukwerk en Schijnenlichtje op mij. En dat is de laatste plaat. En misschien een instrumentaal erachter gewoon. Wake up in the morning. De West wekker op een mon, hè? Krijgt als de voorbaan. Arend, bedankt.
1: Jarenlang geen
2: probleem.
0: Hoi, hè?
1: En
0: hoi.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag, hoor.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug.

0: Rainbow.
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
2: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
1: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

Alle dagen die muziek. Radio Spannenburg. Met de non-stop muziekmix van de Frieske Marne.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in dien favorieten. Radiospannenburg.nl.

Ekkere ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uren.

lêste nijs uit de Friese Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voor stelwitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio Spannenburg.

en Agnes Al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

en helle in een lekkerstoor wat bier voor onderwijs. Een klant die tieneriges die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, oh, wat aardig je hem kent. Samen maken wij een praatje, hij handelde in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Toch is het niet voor wel zussen, het is ook heel gewoon. Hoe al desto komst, heeft zo een Friese boerenzoon.

Naam er een paar pilsjes en ik rekke een peteer. Mooie jongen uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaanse faam. Ik hie het wet again, het is een vast patroon. Oerel daar sto komt, daar sto een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek, bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik, bij de handeling machines in de olieindustrie, bij het baggeren en slepen en de groene energie, in de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai, de steppen van Kazachstan, het vliegveld van Dubai. Ze doen het overal goed, er is geen hard nood. Oeral daar sto komst, hef sto een Friese boerenzoon. Ie van het werk, ie van de wille,

kei. De boer zei ja, ik ha het hier tegen hij het zin, omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze ken. Hij helle uit de koelkast een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer weer een bestier. Wat de toekomst brengen zult, ik ga er weer nog doen. Hoor al de toekomst heeft al een Friese boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen. Hier voor het werk, hier voor de willen en de wet je roer. Hier voor het werk, hier voor de willen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.